0: voor roepen. We gaan naar de pelleke. Zo raar staan hier voor dan. Geen taartje kluwer dan.
1: Yo, sus na song ye samon ron chanko aur tu chahi no yo ho pasun chitavan ko aawaz samudha ek radio sahi no 89.8 megahertz